hoorende kreten. Bang voor het vallen, bang om te dralen, bang dat gemens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden, bang voor de bossen en bang voor de steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen, bang dat er eens bij valt te halen. Bang om te leven, bang om te spelen, bang dat de wond nooit zal genezen. Bang om te leren, bang te lezen, bang het teken een muur te lezen. Blind te teken, doof de klank, klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst, welke lab, weg smaakt het angst, welke lab.